Wat een lok. Goed ooi. Ik zal een schep en het schneeblokken aan Sander Tvoman van Sommerblümchen, wat jolings durven was. Dat oer emme weer stier oer aan het leven als nu maar levensgefährlich, dat weten we alle. Ik zal beren op dat eiland fair en leven dier met 50 öller wuffen trop. Ik weet wat je nu denkt. 50 wuffen, wat een street aan spektakel. Nee, weet was doen is ook goed. Ook met de postwoordschap, wat Mattis lebe. Aken wie door, hokka wat ons heen he. Aan hoe het helms komt, we zijn eben schep, nien mensen, wat een lok. We kunnen ze even massen zorgen, aakes joh wel afvrugen. Toen best bal onderlede was, waren we toch hier klapper kennen aan door de sommerskeer maat voor. We hören, wat Willems ex zijn hondbriert old fest in de uren en bij de vetstoel let. De tjocht tot de wond en man het toch extra goed uit. Aan de green kleur oude raag, dat als ik los vaaf. Nee, dat zijn streentjen, die voor we alle, daar komt ook niet een street af. Uus neuler wordt er ook niks mes gehen, dan nog neuler zei je ook even die toet. Zo loopt we dan bij de smokke kleine dik, met uus let jongen, die we die abtje. Over ook oude de weder wat ableppt aan goot, aan de wien wat is aan me oren waait, oude baselied wat eenmaal wiet hoe je opblijven zang, aan oude ullertieren, zo is er gers wat is op een trots beschuk, vroeger behoorst is. Over ook oude is eden, wat immer efterwegs, we ploegen abikon, zo vreugde wel aan dat we iets hoe we werken zijn, wat een lok. Ohne Harras wurde dann uns Jungen von der Bühne aufhallert, an Wurst ging ob, tron Öl an fein grün dick braucht. Det ja doch so zu sein, ü dat Hüssan mord uns eh just vollkommen, dann den letzten Bergen wir temmog umstrengt mit den hula wachsenden Lungen. Dann sind wir doch zu Fräs, der böse Rauweller fingen hat. An de ganze Mond passiert aber gar nix über dick. An dit tiet Brücke auch, am uns von der Rabautentour halen. Tomal verlieren het geen zijn. Nu kom je first then. We hebben veel tijd aan zijn zat. Over ons waant wat u is er nog. Die moet we dan ook veel ontdekken aan Drembroek Willems van ons allerkratste log. Dat is de bok. Wie is 1 oktober, daar wordt we raagd. Ohne onze intiemste steed. Neuler wordt nog een smokkler aan op basert. Men ziet dat Stürmer zockert aan jacht lachen buren schien ohne ooit. We zijn dan zo frisk aan Stürmer zockert, dat helpt al een ganze jaar voor. Wat dit alles gaat, komt zich op wat er denkt. We willen natuurlijk goed aan sexy uitzien, want ons nieuw mantel is gekomen. Kom maar, dat we ons aan het schafsgeld juist het bij ons zijn. We schepen ook zo'n beetje zijn mormoon. Een man kan aan moed nog meer wuffen hebben. We schepen wuffen alle, zijn er ook aan met de tijd ons bent, dat als meer als ik u te horen is. Hör den nieuw man, wel zo uitzocht, en ook zoals onze natuur. Wann du es nach Rom noch eh umkommen hast, kommt Willems sogar den Neubemantobeschirk von der Dickbetrug. Hört Würfel letztlich sogar kurz mehr an ihn, üben Schäpstin. Aber ich tief immer, wenn der Mann kommt, was länger bei uns bleibt. Das finde ich besser, wenn er sich etwas länger geht. Die ganze Wunder level wird dann mehr am Top. Meistens fragt mir noch das, was die Kirche uns auch erlebt hat, überfehlen. Ohne was, da verletzt der Rom ist, weil er warten lag. Wir sind ohne Twestentiet, nehmen wir gar auch Bücker geworden. Nun kämen wir bald die Jungen zur Welt, an die können wir bei der besten Wahl hier in Mann gebären. Nee, an Barmfurt in Bienen, Terbe und Schäppwürfen, niemand weiß. Wir haben nur gute Tierdochtern an Triesdäden, was ihnen recht sein und fair, uns zu operieren. Sondern nur mit einem Termin zu nehmen. Das ist für die Frau, wenn das doch was ihr rochens ist. Wir haben auch einen feinen Kreissohl, an sogar einen Bindungshalber, als für uns die Bär. Hier schaut zwar immer so ein Betret an klar mit der Welt aus. Liggert, wo Temmungstag die Bühne, was ich sonst auch will, als auer Dürr besucht he. Tja, aber wenn man Roch beknippen he, als man auer Atemlockung, was ihr hallert. Ohne Kreis so, jaftet auch, smog Enkelhund, anfreut ein Sohn.
Nee, am Tod feest und am Jahr davon, der Terwe schäbt auf dem E. Warten noch.